Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren.

Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Céline Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren.

Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren.

Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers.

Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 richting Vlissingen. Het is daar al heel de dag druk door de wegwerkzaamheden op de A4. Betekent langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 richting Vlissingen. Het is daar al heel de dag druk door de wegwerkzaamheden op de A4. Betekent langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden. Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de 3 landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar.

Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 richting Vlissingen. Het is daar al heel de dag druk door de wegwerkzaamheden op de A4. Betekent langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws en hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop, streekomroep de Bevelanden.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland worden om verschillende redenen kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 richting Vlissingen. Het is daar al heel de dag druk door de wegwerkzaamheden op de A4. Betekent langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalige oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus.

Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland worden om verschillende redenen kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse maritieme dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen.

Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Bever.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er is tot nu toe één dodelijk slachtoffer geborgen. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd.

Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorrijdt. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen en hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 1:30 toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer: in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Ik zeg een hele goede middag. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Kettingreactie. Het is vandaag alweer zondag. Leuk dat je er weer bij bent. De middagshow op je radio. Strakjes Saskia met een overzicht van wat er allemaal gebeurde op deze dag. En wie jarig zijn. En natuurlijk heeft ze ook nog het laatste streepnieuws voor ons. Ik heb gezorgd voor weer de lekkere plaatjes de komende 2 uur op je radio. Wat dacht je bijvoorbeeld van Survivor, The Cranberries, Samyeo, Another en deze Wham. Wake me up before you go go. Aan het begin van de Kettingreactie. We'll be right back.

Ik zeg ook een hele goede middag. Mijn naam is Saskia, hier op Strekenroute Beveland in de Kettingradio. Heb ik een overzicht voor je natuurlijk voor wat er allemaal gebeurt op deze dag. En wie zijn die jarig? Nou, deze 13 september was onder andere dit in het nieuws. Want in 2009 gebeurde er iets tijdens de MTV Music Awards waar nog jaren over werd nagepraat. Taylor Swift won een prijs voor You Belong With Me, maar tijdens het dankwoord kwam Kanye West ineens het podium op, pakte het microfoon af. Hij vond dat Beyoncé had moeten winnen. Later die avond gaf Beyoncé Taylor alsnog de gelegenheid om haar dankwoord af te maken. En in 1952 verscheen het allereerste verhaal van Jip en Janneke in het Parool. Inmiddels zijn die twee natuurlijk niet meer weg te denken uit de Nederlandse kinderboekenwereld. En in 2005 sloot Rotterdam de beruchte Tipelzone aan de Keilenweg. En daarmee wilde de gemeente een eind maken aan de straatprostitutie op die plek. En wie mogen er vandaag kaarsjes uitblazen? Neil Horan, bekend van One Direction en natuurlijk van zijn solo-carrière. Gijke Arnaert van de Hooverphonic, maar bij ons nog beter bekend van Zoutelanden samen met Bluff. En Mary Lou van Steenis, die je misschien nog kent uit de jaren 80-serie Spijkerhoek. En een hit als met Wonderful met trio Patti en Swift.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Het weer: in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Vlissingenbergen op Zoom. Tussen de afrit Kruiningen en knooppunt Markiezaad is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Cranberries en Zombie. Op streek moet de Beveland op deze zondagmiddag. Hey, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Zometeen Saskia met streeknieuws voor je. Eerst nog even twee platen uit de oude doos. Paul Young, Love of the Common People. En deze Survivor, Eye of the Tiger.

0: Hoi, ik ben Saskia. Je luistert naar het Streeknieuws hier op Streekomroep de Beverlanden. North Sea Port is niet blij met de komst van een grote tijdelijke PNR-terrein in het Sloeggebied. De parkeerterrein is nodig omdat begin volgend jaar één buis van de Westerschelde-tunnel 4 maanden dicht gaat voor reparaties. Veel Forensen moeten dan gebruik maken van speciale busdiensten en kunnen hun auto parkeren bij de grote PNR-terreinen bij Borselen en Terneuzen. Maar volgens North Sea Port liggen die locatie bij Borselen echter in een risicogebied met veel industrie. Bovendien moeten uitbouwbelisten meerdere spoorwegovergangen passeren en zijn de wegen vooral ingericht op vrachtverkeer. Het havenbedrijf vreest dan ook problemen met veiligheid, bereikbaarheid en trein- en vrachtverkeer. Ook zou de keuze voor deze plek niet goed met North Sea Port zijn afgestemd. De provincie heeft inmiddels ruim 22 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen om Zeeland tijdens de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel bereikbaar te houden.
1: Teruglezen doe je op streekomroepdebeverlanden.nl.

Danny Minogue is het kleinere zusje van natuurlijk Kylie Minogue. Hij scoorde een hit in de jaren 90 en die hoorde je zojuist hier op Streek van Route Beverlanden. Zometeen na 1 uur zijn we bij terug voor deel 2 van de kettingreactie. Eerst deze grote hit natuurlijk van Dolly Parton. Ter ere van staat weer in de hitparades haar Jolene. Tot zo!

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQI'ers. Justitieminister Gürlek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin, bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld.

Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar korte files op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij knooppunt Markiezaat 10 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

lekkere muziek van Snap uit de jaren 90 op je radio. Samen met Summer, The World in My Hands. Hey, welkom in het tweede gedeelte van de Kettingreactie hier op Strekenroute Beverlanden. Ik heb nog muziek zometeen voor je van onder andere Pat Benatar, Beyoncé, hadden we het al eerder over. Danny Vera heb ik maar eens uit de kast gehaald. De nieuwe single van Ruben Hillen en deze Hot Chocolate uit de jaren 80. No doubt about it. En dat niet alleen, we hebben ook nog streeknieuws. En dat krijg je van Saskia, strakjes over twee platen.

De politie heeft in een garagebox aan de Brouwerijpad in Wilbedingen een flinke partij illegaal vuurwerk ontdekt. Hoi, ik ben Saskia en je luistert naar Streekomroep de Beverlanden. In totaal lagen er zo'n 1500 stuks vuurwerk opgeslagen. Daar zaten ook zware knallers uit categorie F4 tussen, zoals cobra's, mortier en shells. En dit vuurwerk is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik en kan bij verkeerde opslag levensgevaarlijk zijn. De complete partij is in beslag genomen en wordt vernietigd. De woning van de huurder van de garagebox werd ook nog doorzocht, maar daar werd geen vuurwerk gevonden. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en de politie onderzoekt onder meer camerabeelden en praat met buurtbewoners om te achterhalen waar het vuurwerk

Billie Eilish op Streekomroep de Beverlanden. En The Birds of a Feather. Ah, leuk dat je erbij bent. Zondagmiddag. Streekomroep de Beverlanden. Luister hier aan met nieuwe muziek. Zoals deze van Ruben Hillen. It's my

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQ'ers. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Leende is de vertraging 5 minuten. Op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder ook 5 minuten oponthoud. Door een spoedreparatie staat er file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenzen ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een duidelijke nummer van Crystal Waterstream. Natuurlijk, de Gypsy Woman. Zometeen, Saskia natuurlijk weer met een update van het streeknieuws hier op je radio. Over twee plaatjes, Beyoncé, Single Ladies heb ik voor je klaarstaan. Maar eerst Kate Bush en Running Up That Hill uit Stranger Things. Daar hebben we het voor gebruikt. Nou ja, goed, hoe het ook is, wil je plaat horen? Vraag me even aan via de app en dan kan ik hem zometeen nog voor je draaien hier op de radio.

0: Streeknieuws met Saskia, streekomroep De Beverlanden.
1: Woon je in Wessekerke? Let dan even op, want bij de dorpsraad in Wessekerke is een melding binnengekomen dat meerdere honden ziek zijn geworden na bezoek aan het grasveld bij de Voorstraat. Volgens mensen zijn er etenswaren met gif op het veld gestrooid en dit is ook bevestigd naar een dierarts van een van de honden. De melding is inmiddels doorgezet naar de gemeente, de wijkagent, de BOA en de politie. Honden- en katteigenaren worden daarom gevraagd extra alert te zijn en hun dieren voorlopig goed in de gaten te houden. Wordt een dier ziek en je twijfelt, neem dan even contact op met je dierenarts. Overigens, een zieke hond of kat hoeft automatisch niet verband te houden met het grasveld aldaar.

is zo'n plaatje die je niet vaak hoort op de radio. Maar ik denk, laat ik hem maar eens een keer uit de kast halen. Even afstoffen. Pat Benatar en We Belong op streekomroep de Beveland. Ik heb op de valreep nog even een berichtje voor je. Want het aantal diefstallen uit auto's in de gemeente Goes is dit jaar licht gestegen. In het eerste 7 maanden van 2026 registreerde de politie 26 incidenten. En dat zijn er 2 meer dan dezelfde periode vorig jaar. Landelijk bleef het aantal diefstallen uit voertuigen vrijwel gelijk. Er was er zelfs een kleine daling van 0,5%. En vooral in de grote steden ligt het aantal een stuk hoger. Amsterdam en Rotterdam zijn samen goed voor ruim 1/4 van alle meldingen. Volgens verzekeringsdeskundigen kunnen lokale diefstalcijfers ook gevolg hebben voor je premie van je autoverzekering. Verzekeraars kijken namelijk naar de postcode en het risico op bijvoorbeeld diefstal. Voor Goes blijft de stijging voorlopig beperkt van 24 naar 26 diefstallen in 7 maanden. En tot zover deze aflevering van de Kettingreactie op Streekomroep de Beverlanden. Volgende week zijn Saskia en ik weer bij je terug voor een nieuwe aflevering. Wij wensen je nog een hele mooie dampende zondag en blijf lekker luisteren naar Streekomroep de Beverlanden. De laatste plaats die ik aankondig voor deze week is Michael Jackson, History. Bye bye.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over een uur om 3:00. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen.

Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessem is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert en Leenderheide 10 minuten extra reistijd. Verderop bij Batadorp ook nog 5 minuten. En op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen is de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Uit lang vervlogen tijden was dat Chris Andrews en Pretty Belinda. Ik heet je weer van harte welkom bij dit nieuwe uurtje, het Westlands Muziekpaleis. Daarin wederom heel wat leuke muziek en ook nog wat nutteloze informatie. Dit is een gouden oude afkomstig van Penny McLean, de Lady Bump.

Ze maakte deel uit van de Silver Convention en solo maakte ze ook twee singles waarvan dit de meest bekende was. Penny McLean, daar kon je naar luisteren, en A Lady Bump. Ik neem je mee terug in de geschiedenis, dit keer naar de 13e september van het jaar 1956. De IBM 305 computer werd toen geïntroduceerd. Het was de eerste computer die was uitgevoerd met een harde schijf.

ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: De nieuwe single van de formatie Jungle Sunshine. In 2014 brachten ze hun allereerste album uit. En vooral hun vorige album, dat heette Vulcano, was heel succesvol in de albumtop 100. Deze single is afkomstig trouwens van hun nieuwste album. En dat heet ook Sunshine.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar Cat Stevens, Carl Douglas en Grand Funk. Maar eerst Gunter Levy.
2: Jongensland, het muziekpaleis.

Het origineel kwam van Polle Eduard en dit was de uitvoering van Gunther Levy. Het heette nog steeds Ik wil jou. Het is tijd geworden voor de wijze spreuk en die is afkomstig van Jean de La Fontaine. Verdriet vliegt weg op de vleugels van de tijd.

0: lukte hem tijdens zijn leven niet om hits te scoren, maar na zijn dood verscheen hij dan uiteindelijk in de hitparade. Jim Croce, daar kon je naar luisteren met I Got A Name.
1: Het Muziekpaleis neemt je mee terug in de tijd.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. Het weer: in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Maasbracht is de vertraging 25 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen 10 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Vendraai 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Uit de tijd dat zingen nog het belangrijkste ding was in zijn leven. Cat Stevens was dat. En Matthew and Son. In 1954 werd de toen 19-jarige Tommy Lee Walker opgepakt op verdenking van verkrachting en moord op een vrouw. Hij had een goed alibi, maar de politie zette hem zwaar onder druk tot hij uiteindelijk maar bekende. Hij werd ter dood veroordeeld. Nu, jaren later, heeft zijn zoon om een herziening van de zaak gevraagd. En daaruit is gebleken dat er destijds geen enkel bewijs was tegen zijn vader en dat hij een sluitend alibi had en dat de politie flink de fout in was gegaan. De naam van Tommy Lee is ondertussen gezuiverd.

Dankzij een tv-serie werd Kung Fu heel erg populair. En daar pikte Carl Douglas een graantje van mee met zijn hitsingle Kung Fu Fighting. Daarna had hij nog een paar kleine hitjes met Dance the Kung Fu en The Blue Eyed Soul. En daarna hebben we nooit meer iets van deze meneer vernomen. De volgende man die heeft wel meer noten op zijn zang gehad tijdens zijn leven, want hij scoorde de ene hit na de andere. Je kunt de komende minuten gaan luisteren naar Benny Nijman. Je moet niet bang zijn voor...

Kensington was dat en de Streets. Daarvoor kon je luisteren naar iets heel anders afkomstig van Benny Nijman. Je moet niet bang zijn voor het leven.

0: hangen gerust eventjes. Blondie was dat en Call Me.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In Thailand is het verboden om je huis te verlaten zonder dat je ondergoed aan hebt.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: zijn goede dagen en slechte dagen. En dat geldt voor iedereen. Kaiser Chiefs was dat en de good days, bad days.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

0: Het was een dikke hit in het begin van de jaren 70. De Hughes Corporation was dat en Rock the Boat.
1: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.
0: Tot zover de zondagmiddagaflevering van het Muziekpaleis hier bij Streekomroep de Beverlanden. Zoals altijd besluiten wij met iemand die vandaag jarig is. En dit keer is dat Randy Jones van The Village People. Hij wordt 74.
2: Gelukkige verjaardag! Onze ja.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 13:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar en hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de Grote Prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de derde plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs.

Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessem is de vertraging een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd.

Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Wessem is de vertraging ongeveer 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Belgische grens Eindhoven. Bij knooppunt Kruisdonk heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen.

Het weer in het noorden en midden overwegend droog. In het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan. Het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen. Elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.
1: Woehoe! Play the skill! Charlie Life!

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Bevelanden.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: dansen op de scherven van mijn hart.
1: App of bel naar 011-3-79-4100. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madryn. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet.

En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. En in Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madrid.

En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten.

En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open.

En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Crush, zo heette het zesde album van Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMD. En dit was de eerste single die er vanaf kwam. Nou, was best belangrijk voor ze, want het werd de eerste hit in de Verenigde Staten. Kijk, dat is natuurlijk wel mooi. In Nederland eindigde die op nummertje 7 als hoogste notering, in Vlaanderen op 4. So in Love.
1: Muziektherapie.
0: Het komende uur hoor je onder veel meer popnieuws natuurlijk. Een Nederpop-hit die pas veel later door de componist zelf werd uitgebracht. Hé, welke is dat? Oké. We gaan terug naar die jaren 50 maar liefst. We kijken in de spiegel met een wereldster en uiteraard is er iets van de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2000.

Melanie C. en Lisa Left Eye Lopez. De dames schreven zelf mee aan Never Be The Same Again. En dat kwam ook terecht op Mel's debuut soloalbum Northern Star uit 1999 alweer. Jawel, heel ruim een kwart eeuw geleden. Straks het popnieuws. Zoals gebruikelijk in muziektherapie hoor je weer eventjes wat er allemaal te melden valt. Dit zijn de Canals.

Aan het komende heavy metal album van Star Trek legende William Shatner doet een grote naam mee, Queen's Brian May. Er is nog steeds geen titel voor het album bekend, net zo min als een release datum. Buddha and the Chocolate Box van Cat Stevens is 52 jaar oud en dus verscheen er een geremasterde versie. De langspeler, met onder meer Oh Very Young, werd destijds door de critici erg goed beoordeeld en haalde zowel in de VS als in Europa hoge noteringen. Eric Clapton, inmiddels 81, bezorgde fans een verrassing bij de start van een korte tour in de VS. Voor het eerst sinds lange tijd werd I Shot the Sheriff is niet gespeeld, maar wel Give Me Strength, eveneens van 461 Ocean Boulevard. Dat speelde hij voor het laatst live in 1975. Billy Joel liet weten dat het goed met hem gaat na een hersenoperatie waarbij een shunt werd geplaatst. De 77-jarige muzikant schreef: I just want people to know, don't worry about me, I'm not going anywhere, I'm here, I'm still here. Als gelimiteerde dubbel LP met lava uiterlijk, als gewone LP, op CD en digitaal, Live at the London Astoria 2 1994 van de Cranberries is afgelopen week verschenen. Een van de nummers die toen werden gespeeld kwam 7 maanden later op single uit en werd een van de wereldwijd meest gestreamde hits van de jaren 90, Zombie.

blijf het een fascinerend nummer vinden. Die eigenlijk trage drumslag in dat gitaargeweld prachtig. De Cranberries en Zombie. Muziek uit het midden van de jaren 90 alweer. Het is verdorie ruim 30 jaar terug, joh. Kan je het je voorstellen? Niet te geloven toch, hè? Goed, een beetje dichterbij, 2022. George Kooijmans bracht eindelijk zelf een versie uit van het nummer wat hij destijds, zeg maar, weggaf. Waarmee de carrière van Earth and Fire van start ging.

schitterende uitvoering van zijn eigen compositie, George Cormans en zijn Seasons. Het werd, zoals ik zei, het start van de carrière van Earth and Fire. 1970 scoorde ze er behoorlijk mee. 14 weken in de enige echte, ze kwamen op nummer 2. En in Japan kwam het nummer zelfs op 1 te staan. Kan je nagaan. Nou, we het toch hebben over Earth and Fire. De band trad begin jaren 70 een keer op in een Duits muziekprogramma op televisie met een instrumentaaltje In the Mountains. Geen daverende geluidskwaliteit natuurlijk, maar wel de moeite waard om te horen.

0: albumversie gebruikte ik vroeger als herkenningstune van mijn programma Late Night. In the Mountains, Life, Earth and Fire.
1: 1959. Doobie doobie.

0: Nummer 1 in de Verenigde Staten en in Canada, de Fleetwoods met Come Softly to Me, 1959. En wat je hoorde is eigenlijk hoofdzakelijk de thuis opgenomen demo, waar later in de studio nog een paar dingetjes aan zijn toegevoegd, maar niet de moeite waard eigenlijk.
1: Muziektherapie.
2: Welcome to Abbey Road.
0: In 1958 werd er voor het eerst pop opgenomen en het groeide uit tot zo'n beetje de meest legendarische studio op de planeet. In 1981 werd er gewerkt aan het zesde studioalbum van The Alan Parsons Project. Mel Collins speelde sax en toetsenist Alan was zelf ook nog een van de niet minder dan zes zangers.

0: In juni 1982 konden we naar de winkel om hem te kopen. Hij werd 2 keer platina in Canada, platina in de Verenigde Staten, Spanje en Frankrijk, goud in Duitsland, Italië en Nederland. Kortom, een wereldwijd succes. The Alan Parsons Project. Je hoorde Eye in the Sky.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

Het album Fields verscheen al in 1971, maar dit werd pas een tip in 1973. En jawel, het bleef bij een tip. Schandelijk natuurlijk eigenlijk. Fields met A Friend of Mine. Groep bestond trouwens maar zeer kort, iets van 2 jaar geloof ik. CBS stopte na het eerste album, terwijl er 3 gepland waren. De heren konden vertrekken. Oké, 4 jaar terug in de tijd gaan we met Ed Sheeran. In de top 100 over het jaar 2022 kwam die op nummer 19 met Overpass Graffiti.

Zijn eerste nummers schreef hij al toen hij nog op school zat. Ja, nou, het leidde in ieder geval tot een mooie carrière. Later deze maand, en dan tot in december, staan er nog 17 optredens in zijn agenda. Dan staat hij in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika op de podia. Ed Sheeran hoorde je Overpass Graffiti. Wij gaan een stukje terug in de tijd van 2022 naar 1964. My girl.

0: kwart voor de Fab Four.
1: We pakken het album A Hard Day's Night erbij en gaan helemaal naar het einde van kant 2.

0: Wekelijks de gast in muziektherapie, kwart voor de Fab Four, de Beatles, met I'll Be Back. En ja, we blijven er nog even.
1: Taking you back in time to the 60s.
0: Met een mooi stukje nederpop. 100.000 exemplaren minimaal gingen er over de toonbank. The Cats, Times Were When.

Daverend succes dus voor de Cats met zo'n enorme verkoop van Times Were When. Het was overigens een coverversie. Studio Six, een band uit Schotland, had het ook al een keer opgenomen. Jaartje eerder, 1967. Ik denk dat ik je dat wel even kan laten horen.

0: Oké, je bent het natuurlijk gewend, maar ik vind de Cats toch echt wel een stuk mooier klinken dan dit. Studio 6 uit Schotland dus met de originele Times Were When.
1: Zeg je weekend

Zo hier en daar werden ze gezien als de Britse tegenhanger van Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, dat zat hem natuurlijk vooral in dat fraaie stemgeluid van Gary Rafferty. Steeler's Wheel hoorde je. And everyone's agreed that everything will turn out fine. Typisch jaren 70 geluid. Sessie 608 van muziektherapie. Dat zijn heel wat weekjes als je het non-stop zou doen eigenlijk wel. Mijn naam is René van der Meren. Graag tot volgende week.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren.

En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beemster.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Jij dacht, laat ik eens gaan luisteren wat er allemaal zo nieuw is deze week aan blues songs. Nou, dan zit je goed bij Black and Blues. Hartelijk welkom. Fijn dat je deze aflevering gaat luisteren. Ga er gelijk maar goed voor zitten, want we beginnen met Christopher Wise en The Tellers. Het nieuwe album heet Naptown Blues. En het staat vol met songs die gewijd zijn aan muzikanten uit lang vervlogen tijden. Voor oorlogs. Dus Leroy Carr bijvoorbeeld en Scrapper Blackwell. Mooie namen trouwens. Ja, Christopher Wise en The Tellers met I'm Going Back to Tennessee. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Leuk gedaan. En niet bepaald standaard. Nou, ik ook wel weer van. De Tombstone Blues werd gespeeld door Dustin Airbuckle en de Damnations. Van het album Fight Like the Devil or Run Like Hell. Het is een mix van de Texas Swing en van Country Blues. Leuk gedaan trouwens. Jesper Lindell, ja, die was bij de Muscle Shoal Studios. En daar maken ze altijd geweldige opnames. Geweldige studio-kwaliteit ook van apparatuur en producers. Jesper Lindell heeft een nummer genomen dat we kenden van de Buckstops van Joe Cocker. En nu dus verbluesd, maar toch bijzonder fraai. De Ladder.

Alsof het live is opgenomen, zo lijkt het wel in één take. En dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker. Is ook goedkoper natuurlijk. Helaas on my trail. En dat werd gespeeld door de Zack Schulze gang. Klinkt Duits, heb ik al eens vaker verteld. Maar ze komen uit Groot-Brittannië. Veelvuldig in Nederland te bewonderen. En dan gaat het er ook stevig aan toe. Ja, ik kan niet altijd het mooi in evenwicht krijgen, zeg maar. Ja, alle songs heel mooi soft of juist het omgekeerde. Het is van alles wat door elkaar. En dat is het recept van dit programma. Voortkomende uit het feit natuurlijk dat we alleen maar spliks.een nieuw werk draaien. Zoals dat van Billy F. Gibbons. Ja, de man met die bijzondere stem en die bijzondere sound. Hanging on a Cliff.

0: Met een overheerlijk tempo, toch? Spelen de heren van de Walk That Walk uit de Boston scene, de Boston blues scene. De song die heet You Can't Catch Me, I Ain't Thinking About You, Stand Up, Don't Quit, etc. etc. 10 tracks staan erop en zijn allemaal even vrij. Ga dat horen. Walk That Walk heet de band. Dan naar Erja Lutinen. Uit Finland. En deze dame speelt sinds haar 13e gitaar. Viert nu haar 50ste verjaardag met een live album. Net uit. En dan draaien we uiteraard daar wat van. Schrik niet van de aankondiging. Dat gaat een beetje in een taal die ik in ieder geval niet beheers. Misschien jij wel. Maar het is wel leuk om naar te luisteren. Now, One Thing I Won't Change. Lutinen.
1: Ja, zo dan kippen ze tot de biisi. Dan kans vanha. Tuotantoa, tämä nimeltä

0: Black and Blues album review.
1: Het prachtige album van Giles Robson. En Giles Robson is van de mondharmonica, maar hij zingt ook bijzonder goed. Mondharmonica, blues harp, zeg je dan. 9 tracks staan erop van 9 blueshelden, zoals Giles ze bekijkt. En dat doet hij goed. Hij heeft hiervoor ook al 2 albums met gelijkwaardig materiaal opgenomen. Maar dan ging het vaak over de Chicago blues. Deze keer dus 9 blues originals. Grijpt nog wat verder terug, maar wel heel mooi. En ook op het eind een ode aan Joe Louis Walker. Blues for Joey.

Zo, dat is stevige taal van Kat Riggins. Kat Riggins en haar Blues Revival. Het album heet Every Day is Saturday. Met andere woorden, nou goed, dat mag je ook zelf invullen. Alle aspecten van het leven komen op zo'n dag als een zaterdag voorbij. Maar zeker ook op een doordeweekse dag. Niks mis mee, vaak. Maar ja, met deze titel... Heads are gonna fall, dan is ze toch wel een klein beetje op oorlogspad. Every Day is Saturday is net uit en kan ik van harte aanbevelen. Dan snel door in Black and Blues, want ik kijk altijd even op de klok en dat gaat wel eens vaker bij mij mis. Dus Cam Franklin en Rod Bland en The Dreamers staan op het album Anthony's 50s Presents Chicago's Boundaries.

0: Kevin Bird. Ja, die gaat meestal op pad alleen met een akoestische gitaar en een bluesharp. Hij heeft een prima cd uit waarin hij het leven een klein beetje overdenkt. Zoals zoveel trouwens. Het heet This Trip. En daarvan Round and Around. En dat alles dan in Black and Blues.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: We zijn aan het eind gekomen van dit uur Black and Blues. Nou, jij was ervoor gaan zitten. Dat weet ik zeer te waarderen. En hoop dat je binnenkort weer gaat luisteren. Iedere dag van de week is Black and Blues in Nederland te beluisteren. Ja, worldwide natuurlijk ook. Even googlen en je vindt weer een uitzending. Ook dat nog. En al die lokale radiostations die het samen uitzenden. Ja, ik ben ze altijd zeer erkentelijk daarvoor. En jou, ja, wil ik nogmaals bedanken voor het luisteren. We gaan eruit deze keer met Nikki T en de Snake Charmers. En het album heet Ain't Wasting Time. Daarvan Mistreating Mama. Fijne dag nog.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid.

En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Masquerade. De Beverlanden.
1: Goedenavond. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren.

En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: love, cause your heart ain't cherry.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren.

En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren.

En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.